Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeenten opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

wind speelt door je haar. Je kijkt me lachend aan. Ik streel je

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: is het geluid van een haastige kangoeroe. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heet die Henkie?

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Tussen even oude muren, waar de schoonheid bloeit en geurt, waar men het fluisteren der uren bijna lijfelijk bespeurt. In de laatste zonnestralen roept het klokje mij naar het lof. Doch ik wil nog even dralen in mijn stille kloosterhof. Daar u hier nu toch bent, nodig ik u gaarne uit om mijn bloemen en mijn vele plantjes te bekijken. Roomse kervel, engelgras en benedictuskruid staan er prachtig bij, zoals u ziet. Bij die paternosterboom ziet u de pappenschoen, kandelaartjes, monnikskap en rozenkransje prijken, mijtertje en slofje die het ook uitstekend doen. En allicht ontbreekt het kaarsje niet. Jammerlijk genoeg schiet ook het onkruid welig op. Afgodskruid en Judaspenning

vader Ton, mijn nisten zusje, Galve, Jong, Calvijn, zouden in een kloostertuin niet mogen kunnen groeien. Weet u dat hier vrouwenherren voorgekomen zijn? Zelfs een scharrel en een trip, madame. Maar ik moet u nu verlaten, dadelijk begint het lof. Anders kon ik blijven praten, want er is voldoende stof. Dat verklaart waarom ik lieden gaarne in mijn tuin ontvang. Mocht u nog wat willen.

0: voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig

de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert

van iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

meegaan, met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen, maar ik wil niet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo dames, heren, jongens en meisjes. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een programma waarin de zogenaamde foute plaat niet wordt geschuwd. Anton en ik hebben ons weer uitgesloofd.

Na onze bekende openingstune hoorde je als eerste plaat van vandaag de Four Seasons. Het was een Amerikaanse muziekgroep die erg populair was in de 60er jaren. Een van hun meest beluisterde platen was Sherry. Je hoorde een opname uit 1962. En zanger Marco Kraats beweerde in eigen persoon dat Radler geen alcohol is. En deze plaat heeft de titel Klassieker ruimschoots verdient.

0: Helen Shapiro is een Engelse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1961 al werd ontdekt. Haar jongensachtige, donkere contra-alstem stond daar borg voor. Haar grootste hit was Walking Back to Happiness. Wij draaiden You Don't Know, een nummer dat in 1961 twee maanden in de top 40 stond. En in 2002 verliet Helen de showbusiness. En kende je de Sheik in de Olie nog? De groep had een carnavalshit in 2017 met Ali Baba. En op de muziek van deze zanger heb ik nog ooit dansles gehad.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Trini Lopez was een Amerikaanse zanger die zijn grootste successen behaalde in de jaren 60. Nummers als America, If I Had a Hammer, This Land Is Your Land en La Bamba scoorden hoog in de hitparades. Adelita hoorde ook in dit rijtje thuis. Trini is in 2013 nog te gast geweest bij André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Echter, op 83-jarige leeftijd overleed hij ten gevolge van COVID. En de Lawine Boys, maar ook wij, kunnen maar niet genoeg krijgen van Marianne. We gaan naar Frankrijk en we ontmoeten daar een jongenszanggroep.

Les Poppies was een Franse jongenszangkoor dat van 1970 tot 1980 grote successen had. In 1971 was hun grote doorbraak met Non rien n'a changé. Met dit nummer kwamen ze op de eerste plaats in de Veronica Top 40. Door de jaren heen wijzigde regelmatig hun samenstelling. Wij vonden Il faut une fleur een wat ondergeschoven, maar toch beste plaat. En het lijkt wel carnaval. Dat is een uitdrukking die deze dagen veelvuldig gehoord zal worden. En dan hebben we nu een door velen gewaardeerd Duitsstalig nummer op onze draaitafel liggen.

0: Hoi, ik sta droog. Ga eens bier halen. Hey.
1: Norbert Berger en Jutta Gustenburger kennen we beter als het slagerduo Cindy en Bert. Ze waren erg populair in het Duitse taalgebied, maar ook in Nederland en Vlaanderen pikte daar een graantje van mee. Ze werden in het nummer Immer wieder Sonntag hun grootste hit. En wij hielden het dit keer op Ich komm bald wieder. En in 1973 stonden ze daar 6 weken mee in de top 40. En het nummer Mijn Sanseveria komt al jaren rond carnaval in verschillende uitvoeringen terug. Wij kozen voor de dames van Chancé. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Het liedje Klappers in je handjes is een kinderliedje dat we allemaal als baby al ooit aangeleerd kregen. De muziekgroep Gabberwijfje maakte daar in 1997 een van eigen tekst voorziene leuke disco-versie van. En André van Duin, ja, wie kent hem niet, besteeg in 2021 de Nederlandse hitladders met zijn meezinger, het Pisa-lied. En deze Belgische zanger nam ooit succesvol deel aan de Soundmix Show.

De inmiddels 56-jarige Belgische zanger Helmut Lotti scoorde in 1989 punten in de Soundmix Show. In 1995 werd hij internationaal bekend door met zijn succes opgenomen classic albums. Hij verkocht maar liefst 14 miljoen platen. En een van die nummers die daarop staan, dat was het zojuist gehoorde Tarantella. En Losse Handjes van het duo Bont en Blauw had je gerust mee kunnen zingen. Het voorjaar komt met rassenschreden dichterbij. Luister maar.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen, weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

In het voorjaar zie je de krokussen en de hyacinten als eerste bloemen hun kopje opsteken. De welbekende conferencier en zanger Doris had dat in 1972 al door en hij maakte daar een passend liedje over. En we gingen terug in de tijd met Bobby Vinton. In 1965 had hij een hit en die was genaamd Mr. Lonely. En over rondjes rijden gesproken.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: John van Bergen is een zanger uit het West-Brabantse Wauw. Hij begon ooit als DJ en later, na positieve reacties, begon hij met zingen in cafés. Hij zingt voornamelijk Nederlandstalige feestnummers. Een hoogtepunt uit zijn carrière was in 2011 met De Rotonde. En George Baker en zijn Selection hadden een serieuze hit in 1972. Ze stonden met Holy Day 6 weken lang in de top 40. En deze vogels werden ooit bezongen door Gert en Hermine.

Het Amsterdamse Zwanenkooi. Een koor. Kooi. Jongens. We hebben het al eens eerder in ons programma over gehad. En opnieuw hebben ze gevraagd of dat ze nummers van ons voor ons zouden willen vertolken. Het werd een eigen versie van Duiven op de Dam. Een lied waar Gert en Hermien succes mee hadden. En Dominique, die hoor je niet in de uitvoering van de bekende Belgische non, maar in een nieuw jasje gestoken door de Crazy Accordions. En we hebben nog eens

De inmiddels 78-jarige Italiaanse zangeres Gigiola Cinquetti won in 1964 als eerste Italiaanse het Euro Song Festival dat toen gehouden werd in Kopenhagen. Zij was toen de jongste winnaar ooit. Later werd Sandra Kim dat met haar 13e jaar. Je hoorde de winnende Italiaanse inzending No No L'età. En wist je dat Willy Alberti en Wim Sonneveld gezamenlijk ooit een plaat hebben opgenomen? Wij vonden uit 1989 een opname van het duo waarin Kobi centraal stond. En dan nu deze zangeres, die werd serieus geboren in het Zwitserse dorp met de vrolijke naam Lachen.

De Zwitserse zangeres Beatrice Egli werd in 1988 geboren als slagersdochter in het vrolijke dorp Lachen. Na een kapsteropleiding studeerde ze af op de toneelschool. Kort nadien ging ze zingen en werd ze een gevierde zangeres. Je hoorde Vliegel, een nummer uit 2016. En Johnny Gould verontschuldigt zich omdat hij door omstandigheden wat later komt met zijn rollator. En dit is nou een echte klassieke band die zich vanaf 1962 steeds wist te handhaven.

0: Ja, en nou een bal. Oh, wauw!
1: Heet hè?
2: De Engelse popband The Hollies werd in 1962 in Manchester opgericht. Ze leunden met hun nummers aan tegen de Mercy Beat. En aan welk hoogtij vierden hoogtij in de jaren 60 en 70? Opvallend was hun meerstemmige, harmonieuze zang. Die viel op en was herkenbaar in de nummers als Bus Stop, Corrienne, Carousel en Sorry Suzanne. We lieten je Jennifer Eccles horen uit 1967. En tijdens het carnaval zou je best wel eens heerlijk willen drinken en smullen. Kees Haak en Ronald Verstappen boden je op voorhand al bier en bitterballen aan. En dat slaat misschien nergens op, maar deze zanger is 1 meter en 82 centimeter groot.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Gerard Joling is een Nederlandse zanger, bekend onder andere van zijn deelname aan het Euro Songfestival in 1988. Hij werd daar met Sangria 9e. Hierna maakte hij nog vele hits en werd hij bekend van de toppers. Wij draaiden van hem Lieveling, een plaat uit 2016 die het niet verder bracht dan de tipparade. En Ricky Valens, die een stem heeft gelijkend op Elvis, zong in 1959 al over een Fisher Boy. Doe je mee, want we gaan eens even lekker instrumentaal walsen.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar instrumentaal walsen, dat bestaat echt. De Frianto's, nadrukkelijk afkomstig uit het piratengenre, speelt voor ons de bierpullenwals. En uit 1975 dateert een voor ons totaal onbekend, maar wel bijzonder nummer van Demis Roussos. Je luisterde naar Tatalia. En deze Nederlandse rock-beatgroep stopte in 2021.

De Haagse band De Golden Earring stopte noodgedwongen door het overlijden op 77-jarige leeftijd van gitarist George Kooijman. In januari van 2026 werd een afscheidsconcert gegeven. Vele fans die dit bezochten waren erg emotioneel onder de indruk hiervan. Wij draaiden als een vorm van eerbetoon aan deze bijzondere band uit 1966 hun hit That Day. En al meerdere malen draaiden wij het nummer Hier Ben Ik van het Viswijvenkoor. Wij zijn hierover eerlijk. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. En deze band kennen we van hun grootste hit No Milk Today.

De Engelse muziekgroep Herman Hermits kennen we voornamelijk van hun doorbraak en grootste succeshit No Milk Today uit 1966. Als voorloper van deze toplaat werd in 1965 Mrs. Brown gelanceerd. En die plaat hebben we zojuist gedraaid. En persoonlijk vind ik het nummer Tusk de beste plaat ooit door Fleetwood Mac uitgebracht. En dan nu, de Belgische zanger Luc Steno heeft ook in Nederland de nodige fans. En voor die fans draaien we Ik voel me goed.

Lieve mensen, het zit er weer op. 2 uur lang hebben u kunnen luisteren naar Live Radio onder de titel van Schijven die blijven. We worden deze dagen overspoeld met ladingen nieuwe carnavalsnummers. We gaan voor de komende week dan ook een selectie maken hiervan, waarbij we de zogenaamde oudjes zeker niet zullen laten ontbreken. Lieve mensen, onze wekelijkse tip moet je intussen van buiten kennen. Blijf doorgaan met ademhalen. En aandacht voor dit carnavalsgegeven. Je weet pas of je straal bezopen bent als je op de wc zit en je probeert dan een gordel om te doen. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.

vurige blik. En jij beweert heel kalm, ik lust jouw bonen niet. Ik sta op en ongekust. Mijn stoel valt om. Jij schuift je stoel naar achter. Kwaad krassend geluid. Je tilt het glas op, laat het vallen. Gooi de borden door de ruit naar buiten. En ergens hoop je stom dat ik erom lach.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: zou.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het
2: uur na

0: We are not going to interrupt this record.
1: Yes, we are. The flying saucer has landed again. Washington. The Secretary of Defense has just said...
0: That was Skinny Dynamo's record. That's a shame.
2: This is John Cameron, Cameron Part 2. Gathered around me are several of the spacemen. Tell us, have you come to conquer the world? And now would you repeat that in English?
3: Don't want the world to have and hold.
4: Hey, why don't you go back where you came from?
5: Don't be angry and drive me away.
2: We return you now to our...
6: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
7: Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het
8: uur na uur.

Now, ladies and gentlemen, we got a special request by some friends in London, and we sing for you Lambeth Walk. Dames en heren, wij houden er bijzonder veel van om reclame te maken voor de moderne dansen. U weet het, verleden jaar hebben wij gebigappeld met Willem Tell. Nu brengen wij u een dans die deze winter buitengewoon populair zal worden. Tenminste, dat hopen wij. En wel, de Lambeth Walk, die wij op zijn Hollands vertaald hebben met de Lambeth Loop. Here we go.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het uur na uur.

0: Geweldig, Merel. Geweldig. God, dat is goed. Merel, heb je ook huisdieren thuis?
1: Ja.
0: Wat voor dieren dan?
1: Een hond.
0: Een hond. En hoe heet die hond?
1: Douwe.
0: Douwe. Ken je de hond Bello?
1: Ja.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedenavond.
1: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het
2: uur na uur, dag na dag.

villains for jeering. Sheep are for shearing. But my song

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait daarmee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Ja, en hartelijk welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. En zoals altijd, ik begin altijd even formeel hè, met ons te introduceren. Naar wie luisteren jullie eigenlijk? Welk trio is er aan het werk? Zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En tegenover ons allebei zit
2: Isa.
0: Isa.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Zo, goedemorgen.
1: Dat is waar.
0: Nou, zo beginnen we natuurlijk altijd.
1: Ja.
0: Maar we hebben gezegd, we gaan eerlijk zijn.
1: Zeker.
0: Het is eigenlijk 's avonds.
1: Ja.
0: Ja, het is nog een
1: dinsdagavond.
0: Beetje, dinsdagavond. Het is nog een beetje licht. Het licht in de studio is aan. Dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik krijg een beetje zo'n kerstgevoel.
1: Ja, dat zijn we net ook al toen we binnenkwamen.
0: Van een paar maanden geleden. Maar omdat we aanstaande donderdag niet live kunnen... Ja, zitten we nu in de studio om een opname te maken.
1: Sorry, mijn
0: zodat
1: schuld.
0: We die,
1: Ja, af en toe moet ik... Ja. Ook eens een keertje werken.
0: Er moet ook nog gewerkt worden.
1: En geleerd worden. Dus ja, ik moet donderdag... Kan er niet onderuit. Maar we wilden toch graag weer een leuke uitzending in plaats van een herhaling. Dus daarom zijn we vandaag aan het opnemen.
0: Zodat hij er donderdag mooi in kan.
1: Precies. Dus dat, ja, helaas voor jullie luisteraars. Jullie kunnen dan niet reageren.
0: Oh,
1: zoals het, het is altijd hartstikke gezellig. Hè,
0: ja.
1: Met alle appjes en zo die binnenkomen. Dus,
0: nou ja, we dachten we gaan open kaart spelen. Doe niet alsof.
1: Vind ik.
0: Het is zoals het is.
1: Toch?
0: En deze week, ja, weer een leuk thema. Elke week verzinnen we natuurlijk een thema.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk natuurlijk. En nu dachten we, laten we eens kijken hoeveel nummers wij kunnen verzinnen. Of we een 2 uur durende playlist kunnen maken van liedjes die over muziekinstrumenten gaan.
1: Ja.
0: Want ja, Katie, zonder muziekinstrumenten, geen liedjes toch?
1: Geen muziek.
0: Ik bedoel, je kan met een synthesizer en computer tegenwoordig een heel eind komen.
1: Ja.
0: En AI heb ik net al gehoord.
1: Ja.
0: Maar toch ouderwetse muziekinstrumenten.
1: Of a cappella.
0: Of a cappella.
1: Zo, dat wordt ook saai als alleen maar dat zou zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus muziekinstrumenten maken toch echt wel iets heel moois altijd.
1: En toen zei je vorige week, oh, die zijn er zat.
0: En dat viel toch tegen?
1: Dat viel echt tegen. Dat viel echt tegen.
0: Ja, dat viel tegen.
1: Ja.
0: We zeiden het net ook, als je dan zoekt op piano, liedjes over piano.

0: bed een playlist vol met instrumenten.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: En dan vooral, hè, moeten we wel even zeggen, voor degene die ons misschien nog niet volgen op Facebook en Insta, dat moet je echt gaan doen. Want die afbeeldingen, die worden met de week leuker natuurlijk.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Ja, ook dankzij Isa.
1: We zien er echt zo goed uit op die... ja.
2: We gaan steeds beter uitzien. Ik ben steeds aan het verbeteren met een beetje meer echt wat jullie...
1: Dat is echt op ons lijken. Ja. Ja, ik ben ook waanzinnig jaloers op het lijntje wat ik heb iedere keer op die foto's.
0: Ja, Isa dus, maakt elke week weer iets heel moois van.
1: Ilse, die zei toch vorige week tegen mij van, wat heb jij trouwens een knappe neef?
0: Zei ze dat?
1: Ja, wow. En toen heb ik jou een foto gestuurd van, nou, dit is je in het echt. Ja, en toen vond ze het nog steeds. Dus het heeft niks te maken, zie je wel, met die...
0: Dus er was geen tegenvaller?
1: Nee.
0: Nee,
1: ik denk, ik ga het toch even met je delen.
0: Zo, we hebben er weer een fan bij.
1: Dat bedoel ik.
0: Heel goed. Katie, waar openden we mee eigenlijk?
1: Wij openden met het instrument saxofoon onder de titel Sex. En dat is een nummer uit 2015 van Fleur East. Fleur. Ik ben Fleur echt van Nederlandse naam.
0: Ja, dan denk je, daar komt Fleur Jansen of zo.
1: Ja,
0: of
1: precies. Ja, en ze komt uit Engeland. Dus hoe spreek je dat daar aan? Is er gewoon Fleur? Fleur East in het Engels.
0: Ik.
1: Geen idee.
0: Fleur. Dus,
1: zij heeft meegedaan aan de X-Factor in Engeland. En daarna heeft ze dit nummer uitgebracht. En dat zorgde echt voor haar grote doorbraak. Staat ook op haar album Love, Sex and Flashbacks.
0: Zo.
1: En als seks ook weer met het instrument. Ze schreef ook mee aan dit nummer. En dit kwam zelfs, en dat schijnt dan toch wel bijzonder te zijn. Ik moet Isa daar even voor aankijken. Op de game Just Dance Unlimited. Er is toch zo'n game, denk ik, van de PlayStation of de Wii of de Nintendo.
0: Just Dance.
1: Just Dance.
2: Just Dance is de Switch.
1: Oh, de Switch. Oké. Ja, dat is allemaal
2: die... Nee, trouwens, als het niet waar is, hebben we op allerlei platforms.
1: Oké, maar dat is in ieder geval een game, hè? En dan kun je dan op meedansen.
2: Op meedansen. Ja.
1: Met liedjes.
0: Daar zit het nummer.
1: Daar is zij ook op geplaatst. En schijnbaar doe je het dan toch wel heel goed als je daarvoor gebruikt wordt.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Dus dat was de opening.
0: Nou, fijne opening.
1: Ja.
0: Nou ja, toen ik bezig was met het voorbereiden van deze lijst, toen moest ik natuurlijk ook aan mijn vriendin Frederike, moet ik af en toe een tipje van de sluier oplichten, want die is altijd ontzettend nieuwsgierig. Wat gaan jullie doen voor thema? Nou, en dan soms zeg ik, je gaat maar gewoon luisteren. En soms dan deel ik het wel. En toen zei ik dus muziekinstrumenten. En toen zei ze, muziekinstrumenten, dan moet je me beloven dat het volgende nummer er absoluut op komt.
1: Ja.
0: Want Frederike is een Bon Jovi fan.
1: Ja.
0: En dit nummer staat heel erg hoog op haar lijstje. Ik heb er verder ook geen tekst bij. Dus
1: hoeft
0: we gaan...
1: niet bij dit nummer.
0: Hoeft niet. Nee. Laat de Bon Jovi zelf maar het woord voeren.
1: Ja.
0: My guitar lies bleeding in my arms.

0: Piano Man van Billy Joel uit 1973. Wat vind jij nou van dit nummer?
1: Fantastisch.
0: Echt?
1: Ja. Okay. Jij niet?
0: Ik vind het, ja. Of het is gewoon dat het allemaal te veel gedraaid is.
2: Te veel gedraaid.
0: Dat zou kunnen.
1: Net Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
0: Ja, maar die vind ik dan weer wel. Ja, zet ik ook zomaar niet op. En dat vind ik dan, ja, dat vind ik wel echt een dijk van een nummer.
1: Dit nummer staat natuurlijk elk jaar super hoog tot 2000.
0: Ja,
1: die is maar ook altijd. Ik heb het al vaker gezegd, Hotel California ook. Ja. Dat begrijp ik dan minder. Maar dit nummer, ja.
0: Ja, sorry.
1: Nou, smaken verschillen.
0: Maar goed,
1: niet
0: uit. Hey, prima. Piano in de titel, dus hij moest erbij.
1: Zo.
0: Ja, het werd wel voor hem echt zijn, toch wel echt zijn doorbraak, hè?
1: Hij is ook een geweldig pianist, hè?
0: Ja, zeker, absoluut. Het is ook een beetje gebaseerd op zijn eigen leven, hè? Want hij speelde altijd in een bar als pianist om wat centjes bij te verdienen. Dat was begin jaren 70 in Los Angeles. En hij gebruikte daar de naam Bill Martin.
1: Ja, is toch geweldig.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Kun je anno nu zeggen van, ja, die Billy Joel, die heb ik nog op zijn barpianissie heb ik nog zien spelen.
0: Zag ik elke week in de kroeg. En de tekst is ook een beetje op de, ja, zijn ervaringen in de bar, zeg maar. Daar zijn ze een beetje op gebaseerd. Want bijvoorbeeld John at the Bar, wat in het nummer voorkomt, dat was een barkeeper. En Paul, de real estate novelist, dat was een vaste klant die schrijver wilde worden. Dus, en de mondharmonica, die speelde die zelf natuurlijk.
1: Ja, geweldig. Van, ja, ik denk als je barpianist bent en zo'n kroeg, ja, je komt de halve wereld trekt daarin voorbij.
0: Ja.
1: Alle types, alle wereldproblematiek wordt daar besproken.
0: Wel heel gezellig.
1: Hoor. Ja, heel gezellig.
0: Ja. Ja.
1: Bruine kroeg, ik hou er ook van. Jij toch ook, Katie?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Over muziekinstrumenten gesproken, dames. Aan welke instrumenten hebben jullie je gewaagd ooit in het leven?
0: Ik aan keyboard en gitaar. Ik zit even na te denken. Ja, dat was het. Ja, en een mondharmonicaatje vind ik zo leuk.
1: Ja, daar heb ik een keer over gehad. Ja, dat vind jij leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt heel leuk.
1: Heb je nou de cursus al gedaan?
0: Welke cursus?
1: Een workshop, les.
0: Nee. Oh nee, daar had jij een keer dingen van, weet je nog?
1: Ja, dat lijkt me echt wat voor jou.
0: Ja, nou, die wil ik echt nog wel eens een keer. Want denk ik, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Wow.
0: Dat valt best tegen.
1: Ja, dat valt best tegen. Ja.
0: Blazen, zuigen, alles tegelijk. Ja. Ik vind het een ding. Ik denk dat ik er dan ben. Ja, want zingen, dat is niet echt een instrument natuurlijk. Ja, een microfoontje.
1: Oh, ja.
0: Maar dat, niet, hè? Dat doe ik dan natuurlijk wel. En ik zou heel graag, maar ik wil zoveel dingen heel graag, steelgitaar.
1: Steelgitaar?
0: Ja.
1: Dat is zo'n liggende, toch?
0: Zo'n liggende.
1: Met een soort van plectrum of zo.
0: Ja, dan heb je van die ijzeren dingetjes aan je vingers.
1: Ja.
0: En ja, maar je zit ook met pedalen. En weet ik het. Het schijnt ook best ingewikkeld te zijn, maar dan vind ik toch zo'n waanzinnig geluid.
1: Dat is echt country, hè? Het is echt Amerikaans.
0: Echt country. Ja,
1: is mooi.
0: Maar ik kijk even tegenover me naar dochter Lief.
1: Isa.
0: Want die heeft wel meer gedaan.
2: Ik heb wel meegedaan inderdaad, maar het is allemaal een beetje halve bak, hè?
0: Ja, het is zo jammer, want je kan alles, maar je gaat nergens mee door.
2: Nou, ik heb drummen heb ik gedaan.
1: Ook gaaf.
2: Saxofoon. Gitaar. En piano. Daarna tot...
0: En je kon het allemaal.
1: Ja, dat heb ik jou wel eens horen vertellen. Van dan kan ze in no time best een leuk niveau.
0: Ja, want zij. Kijk, want normaal gesproken, als jij bijvoorbeeld een sax, dat schijnt echt wel heel lang te duren voordat jij daar een beetje een geluid uit krijgt. Nou, zij speelt gelijk binnen een paar dagen. Speelt ze echt al wat riddeltjes weg, zeg maar. Dus kijk, en een sax, daar kan ik me nog. Is ook vrij lastig om dat thuis even bij met de buren en zo.
2: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja. Maar verder, je hebt ook nou een digitale piano en je kan het allemaal.
2: Ja, maar dan gaat het toch niet. Bij mij moet het op een bepaalde manier. Het moet op een gegeven moment gewoon lukken. En als het dan niet lukt, dan ben ik er klaar mee.
0: Ja. Ja,
2: ik heb
0: het
2: geduld daar niet voor.
0: Jij wil Jimi Hendrix binnen 3 weken zijn. Ja, dat lukt niet, zeg maar.
1: Ja, dat is het, hè?
0: Ja.
1: Je ziet natuurlijk die geweldige voorbeelden allemaal. En,
2: ja.
1: En dus bij, denk ik, heel veel beginnende muzici is dat zo. Dan op een gegeven moment dan stijg je in niveau. Ja, dan komt er een doodpunt.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk doorzetten en uren maken. Ja, en dat kan dan niet. Of je hebt daar geen zin in. Of je ziet daar geen progressie. Ja, dan verlies je eigenlijk een beetje de drive. Geldt voor mij precies hetzelfde.
0: Hoe is piano ervaring?
1: Nou ja, precies hetzelfde.
0: Wat heb jij meer gedaan dan piano?
1: Nou, ik heb een oud gitaartje. Een akoestische gitaar thuis liggen. Maar dat werkt niet. Dus daar ben ik al vrij snel mee gestopt.
0: Piano. Spelen lukt er niet.
1: Nou, dat klinkt misschien heel raar. Maar mijn nagels, die zijn absoluut niet geschikt om akkoorden te pakken. Dat klinkt heel raar wat
0: maar
1: ik nu zeg.
0: Maar je pakt ze toch niet meer je nagels?
1: Jawel. Zeker. Nee, je pakt ze met de bovenkant van je vingertoppen. Ja. Maar mijn nagels, hoe kort ik ze ook knip. Is heel raar, praat je niet op de radio. Maar goed, jij vraagt erom.
0: Ja.
1: Die komen altijd boven mijn vingertopjes uit.
0: Echt?
1: Ja. Dat is gewoon genetisch.
0: Oh.
1: Dus als ik dus de akkoorden pak, nou, ja. Jullie weten waar ik het over heb, dan blijf je toch altijd zo'n rotgeluid houden, omdat je ze nooit echt goed in kan drukken. Ik kan dus ook, als ik piano speel, hoor je altijd tikken. Hoe kort ik mijn naam knip. Ja, dat is gewoon...
0: Rare
1: vingers die rollen.
0: En ik ga nou opletten. Ik zie het nou ook inderdaad.
1: Je ziet het, hè?
0: Ja. Echt, luisteraars, ben blij dat het radio
1: is. Kijk, hoor je dit. Nou, maar al met al hebben we toch best wel veel muzikale
0: een beetje dat dierlijke is dat.
1: Dat dierlijke?
0: Ja, van die nagels.
1: Van die nagels. Zo.
0: Zo hand zeggen. Okay.
1: Maar superleuk, als ik even voor mezelf spreek, om een instrument te leren. Maar ja, mensen, wat kost het veel? Ja. Tijd en inspanning. Ja, dat is gewoon zo. Je moet uren maken en dat is...
0: Eigenlijk moet je gewoon één instrumentje kunnen spelen. Dat is wel heel erg.
1: En ik denk als kind al beginnen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Harp lijkt me ook mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ja. Maar goed. We dwalen af.
1: Nou, harp heb ik niet voor je in het volgende nummer. Maar wel een heleboel andere. Maar dat zul je zo wel gaan horen.
0: Ja.
1: Ik dacht, als we het hebben over muziekinstrumenten, dan moet natuurlijk Jo met de banjo.
0: Zeker.
1: Dus ik zet op de lijst Jo met de banjo. Krijg ik een opmerking van Isa, van ja, Jo met de banjo. Ik kan hem niet vinden. Welk nummer is dat? Ik denk, ja, Jo met de banjo. Oh ja, het is de Wandelclub natuurlijk. Dat nummer heet de Wandelclub. Dus ja, strikt genomen hoort hij er misschien deze week eigenlijk niet bij, maar toch ook gewoon wel.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen het nummer kennen als Jo met de banjo dan als de Wandelclub.
1: Ja, Jo met de banjo. Weet je trouwens dat dit nummer geschreven is door Toon Hermans?
0: Oh, echt?
1: 1959 heeft hij het geschreven voor zijn eerste en enige film die hij gemaakt heeft, waarin hij zelf ook acteerde. Namelijk, en dan moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek, Moutarde van Son aan Zee. Moutarde van Son aan Zee, een komische film.
0: Ja.
1: Daar had hij dit nummer voor geschreven. Het is verder een grote flop geworden. Het nummer is later door een aantal mensen nog uitgevoerd. De bekendste is misschien wel van Sugar Lee Hooper natuurlijk.
0: Ja, die ken
1: uit
0: ik
1: de jaren 90.
0: Ja.
1: Maar wij gaan luisteren naar Jasperina de Jong, want die heeft hem in 1967 al op de plaats gezet.
0: Echt heel benieuwd.
1: De Wandelclub.

0: Zo. Nou, van ons drieën was er één iemand die hem wel heel leuk vond.
1: Ja.
0: Die zit tegenover mij. Nee, wij willen niemand voor het hoofd stoten, maar dit is... Ja,
2: dit kan niet.
0: Dit was even doorbijten.
1: Ja.
0: Ja, misschien had ik
1: behoorlijk, ja.
0: Ja, die van Sugarlee Hooper is natuurlijk net even nog wat flitsender. Is ook een heel stuk nieuwer. En Jasperina de Jong is natuurlijk ook meer een musical zangeres. En dan krijg je dit.
2: Ja. Ik vind het wel heel leuk dat jij dit hebt uitgezocht. Want
0: ja, toch?
2: Jij zit echt met zo'n...
0: Hey, luister.
2: Je zit heel met zo'n lach op je gezicht van...
0: Hey, hoeveel muziekinstrumenten zaten er wel niet in?
2: Ja, heel veel.
0: En daar gaat het om.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, maar dan nog deze versie. Ja.
1: Ik zelf, want ik heb ervoor dat ik een grappelplaat op heb gezet.
2: Nou ja, slechter kan je vandaag niet grabbelen, Maurice. Dat gaat niet lukken.
0: Goed. Ja, en dat wordt allemaal gedraaid bij Kate met Ralf.
2: Nou,
0: dat gaat allemaal gewoon kunnen.
2: Voor de luisteraars die wel zijn blijven hangen, gaan we door. Ik zou niet verbazen als iedereen die radio uit heeft gezet. We gaan naar het volgende nummer.
0: Nou, volgens mij gaan we ons ergeren, toch?
2: Oh, gaan we ergeren?
0: Gaan we ons ergeren? Of was dit jouw ergernis al, dit nummer?
2: Nou, dit was een waanzinnige ergernis.
0: Oh, nou ja, dan heb jij
1: maar jullie mogen het zeggen.
2: Nou, ik zeg, ga goed om er maar gelijk in is. Dan hebben we dat ook gehad. Ik zit er nou toch...

0: Nou,
1: nou die kan alleen maar meevallen. Nou, dit, nou.
2: Ik heb wel alleen.
0: De wandelclub. Oh, Ralf, Ralf, Ralf. Verschrikkelijk. Maar goed.
1: Nou, ik wilde, ja, goed wat ik zeg. Voor ieder wat wils.
0: Ja. Oh, en, ja. Die, en die uitstraling die hij ook erbij heeft.
1: Ja, ik vind het fijn dat ik jullie zo'n plezier heb kunnen doen met
0: ja?
1: het nummer.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja, ik okay. snap nog steeds niet dat het van jouw hand komt. Ik vind,
1: en door naar de volgende ergernis.
0: Ja. De ergernis. Ik, jij...
1: Zal ik hem aftrappen?
0: Trap jij hem even. Heb je er een?
1: Wat klik ik? Ik heb me zo voorgenomen dat niet te zeggen. Trap ik hem even af?
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, ja, nee, dat is toch van die... nou, van die okay. Beetje van die Chaka teambuilding. Ah, okay. Doe niet meer.
0: Nee, dat
1: gaan we niet meer doen.
0: Ja, je
1: zal ik beginnen, Katie? Zal ik mijn ergernis als eerste?
0: Ga jij eens als eerst met je ergernis okay. beginnen?
1: Op zijn Jasperina de Jongs.
0: Graag.
1: Zal ik mijn ergernis...
0: Ja.
1: Nee, dat is flauw. Eten jullie wel eens bietjes?
0: Nee.
1: Van die gekookte bietjes zo in
0: nee,
1: zo'n pakje?
0: Nee, godverdamme. Nee, okay.
1: Dus dat is jammer, want ik had gehoopt dat jullie mijn ergernis zouden delen.
0: Ik kennen.
1: Maar nou ja, af en toe hebben wij die op het menu staan.
0: Ja.
1: En ik vind ze best lekker. Alleen, je kent die pakjes wel, hè? Je ziet ze wel eens liggen in de supermarkt. Die zijn dan... zitten met
0: een klein beetje vacuümachtig.
1: Ja, klein, met de nadruk op klein beetje.
0: Ja.
1: Er zit nog een klein beetje lucht en ook vooral veel rood sap zit erin.
0: Ja.
1: Er zit geen lipje aan om ze open te maken, nee. Je moet er gewoon met een schaar in of met een scherp mes. Ja?
0: Die bewegingen blijven het leukste.
1: Ja.
0: Moet echt een camera hebben.
1: Ja. Ja, misschien moeten we dat gaan doen. Bij de ergernis, camera erop.
0: Ja.
1: Ja, en je weet dat sap, nou dat moet je echt nergens krijgen. Hè? Want nou, dat, je krijgt het er
0: dat
1: nooit meer uit. Van zijn levensdagen niet meer.
0: Ja.
1: Nou, dus dan probeer je dat pakje elke keer. Als ik het dan weer eten, dan probeer ik altijd heel voorzichtig netjes te doen.
0: Ja.
1: En dan doe ik heel voorzichtig zo dat mesje erin. En dan maak je een klein sneetje. Zodat je het overtollige sap kan laten afvloeien.
0: Ja.
1: In het pannetje. Want dan kookt hij het beste. Maar denk je dat het nou ooit lukt... zonder spetters op je kleding te krijgen of alles zit onder. Nee, het lukt eigenlijk. Mij lukt het bijna nooit.
0: Nee.
1: Dan maak ik een klein sneetje en dan probeer ik hem heel voorzichtig open te trekken. Maar dan gaat dat even niet en dan ga je toch weer te veel kracht zetten. En dan. Ach, ja.
0: Maar luister.
1: Ja.
0: Ik eet ze nooit, dus ik herken jouw probleem niet.
1: Maar je gaat me toch een tip geven nu?
0: Nou, ik zit mee te denken.
1: Ja.
0: Ik zie het gebeuren. Ik denk in plaatjes. Dus dan denk ik van wat gaat in een pan?
1: Ja. Nou, hoeft niet, maar je kan ze koud eten, maar ik vind het toch wel lekker als een beetje,
0: ja, toch?
1: Beetje de kou af is.
0: Ja. Dus dan zou ik zeggen, zet een pan in de gootsteen, daal een zakje in en dan hopen knippen.
1: Het spettert echt alle kanten op.
0: Oh, echt?
1: Ja, of ik ben super onhandig. Ik bedoel, die kans zit erin. Dat zou best kunnen.
0: Ja.
1: Maar het is ook gewoon de spanning, hè? Want je weet natuurlijk, elke spetter die je op je spijkerbroek krijgt, gaat er never
0: uit. Ja, maar ik denk dat het hem vooral is.
1: Dus dan zit je al krampachtig van, oh, ik moet die heel voorzichtig kracht zetten. Dat als ik het open trek, dan vallen al die kroten, bieten, die vallen dan. Ja, dat krijg je. Ja, dat, dus ik heb het onlangs nog gehad.
0: Ja.
1: En ik denk, nu ga ik hem vastleggen. Dat is echt een ergernis van mij.
0: Ik snap het helemaal.
1: Albert Heijn, whatever, supermarkt. Kan het ook anders? Ja, waarschijnlijk niet. Ik weet het niet. Het zit altijd zo verpakt.
0: Hebben ze niet in een potje? Bietjes.
1: Geen idee. Hebben ze die in een potje?
0: Een potje van hak? Geen idee.
1: Dat zou beter zijn.
0: Want ik eet ze niet.
1: Dekseltje open.
0: Ik ga direct voor jou kijken. Onder het volgende.
1: Nou, wij hebben altijd die in dat zakje.
0: Ja.
1: En het is altijd
0: niet meer doen. Niet meer doen.
1: Nee.
0: Of, wat ik zei met de pan. Of een schort. Een lange schort.
1: Daar heb ik eigenlijk nooit aan.
0: Nee, ik weet het. Maar goed, zou kunnen.
1: Nee, ja.
0: Of.
1: Of mijn werkkleding, maar overal aantrekken.
0: Kan ook,
1: hè?
0: Kan ook.
1: Oude kleren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Of die SUV. Die Porsche Cayenne. Want dat is een oplossing voor alles.
1: Ja, ik zie hem even niet zo snel met de bietjes. Maar, want dan ga je uit eten. Bedoel je, als je een Porsche Cayenne kan betalen, dan ga je thuis niet staan te handelen met
0: bijvoorbeeld,
1: bietjes.
0: Bijvoorbeeld, wat maakt een vrouw het uit als ze een man zien met rode spetjes als hij in een Porsche Cayenne rijdt?
1: Ah, zo.
0: Ja, joh.
1: Ja, uiteindelijk linksom of rechtsom, die Cayenne is overal de oplossing voor.
0: Dat bedoel ik.
1: Ha.
0: Daar ga ik iedere week naartoe en dat blijkt nu weer.
1: Blijkt weer. Ja,
0: zeker.
1: Je ging bijna overtuigd.
0: Ja, jongen, nog even.
1: Hmm. Nou, dat was de mijne.
0: Ja, dan dat snap ik. Ik heb een beetje een luxe probleem ergens. Want zoals jij weet, heb ik eind deze week vakantie.
1: Ja, dat weten wij.
0: Twee weekjes. En dat weten jullie.
1: Van harte gegund.
0: Van harte gegund. Ja. Hè, want jullie hebben zoiets van, nou lekker, want kunnen wij eens een keer even twee weken hier de boel bestieren. Zonder mij.
1: Oh?
0: Ja, hier zijn er heel opgelucht.
1: Dat is nieuws. Dit is nieuws.
0: Ja, dat gaan we straks wel even vertellen. Hè. Maar nou, ik ben dus bezig. Wij willen naar Engeland. Dat gaat toch gebeuren. Maar het is een drama om daar iets gevonden te krijgen. En wat dan ook wel naar ons zin is. En toestanden. En er komen allemaal rompslomp bij. Weet je wel, dan moet ik een paspoort hebben.
1: Ja, Engeland is tegenwoordig heel erg lastig. Ja. Geen EU meer, allerlei maatregelen. Je moet invullen waar je naartoe gaat en zo.
0: Precies.
1: En toch geloof ik, ja.
0: Dus ik had wist van, nou weet je, dan vorige week even zo'n ding aanvragen. Want dan red ik het misschien nog net. Maar ik was mijn pasjeshouder kwijt.
1: Oké, okay, ja.
0: Daar zat mijn idee in. Ik moest mijn idee meenemen om een paspoort aan te vragen. Nou, lang verhaal kort. Overal gezocht. Niet kunnen vinden. 3 keer alles gehad. Han heeft ze tenslotte. Nou, ik denk dat het eerste in zijn heel leven wat hij gevonden heeft. Mijn pasjes. Isa.
1: Nou.
0: Papa is toch? Je moet me even de waarheid vertellen.
2: Ik hou me.
1: Dankjewel, Han.
0: En bedankt.
1: Dankjewel dat je het gevonden hebt en de reis dus mogelijk hebt gemaakt. Dankjewel.
0: Yeah, right.
1: Goed.
0: Maar goed. Toen was het donderdag hemelvaart. Vrijdag waren ze dicht. Dus ik kom pas gisteren naar het gemeentehuis. Met het risico dat ik het niet op tijd had. Dus ik heb maar mijn spoed aangevraagd. En vandaag was hij keurig binnen. Maar ja, dat kost ook weer een hoop duiten, hè?
1: Tjonge, nou ja. Dan moet je wel heel erg graag naar Engeland willen.
0: Ik wil,
1: had je dan niet beter gezien de tijd naar een land kunnen gaan waar wat minder?
0: Ja, nou op een gegeven moment begon handen dus inderdaad van zullen we maar naar een ander land gaan? En toen had ik zoiets van, nou ben ik gemaakt klaar mee. Nou zit er al zoveel moeite en zoveel tijd in Engeland.
1: Ja, we zijn al een paar keer in Engeland geweest. Ierland, Schotland. Waanzinnig gaaf.
0: Toch?
1: Tuurlijk echt, ik begrijp het helemaal. Maar de laatste keer dat we twijfelden over Engeland, moest ik inderdaad één keer zo'n formulier in gaan vullen.
0: En zo'n ETA?
1: Waar ik dacht naartoe te gaan. Nou, toen dacht ik, ik ga wel ergens anders naartoe.
0: Oh, echt?
1: Ja, echt.
0: Ja, maar daarvoor...
1: Ja, dan gooit er Rolf de kont tegen de krip. Ja, daar heb ik echt helemaal geen behoefte aan.
0: Oh.
1: Jij wel? Ik vind het
0: nou ja, ik wil zo graag wel naar Engeland dat ik die 5 minuten om zo'n ETA in te vullen de kost verder
1: in mij zegt, hou even op zeg.
0: Oké.
1: Maar goed.
0: Nou, ja. Ga je even met, dingen praten, hoe weet hij?
1: Charles? Maar de ergernis is dus dat het je hebt een spoedprocedure, dus kost die extra geld.
0: Ja, dat ik ook niks kan vinden.
1: Dat je dat ideeënbewijs niet kan vinden.
0: En vooral ook dat ik nou weer, het komt allemaal een hele hoop komt erbij.
1: Ja, je bent echt toe aan vakantie.
0: Door de vakantie te boeken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dan hoop ik wel, als je terug bent, dat je gaat zeggen, nou Ralf, het was het allemaal.
0: Daar hoop ik wel.
1: Waard.
0: En ik denk wel dat ik dan die uitzending die erop volgt in het Engels ga doen.
1: Oh, nou.
0: Toch?
1: Leuk thema.
0: It's okay
1: for
0: you?
1: It's fine with me, yeah.
0: Okay.
1: Let's do it.
0: Thank you.
1: Okay.
0: Oh, we continue?
1: Yeah. En dan denk ik, ik kijk even naar het lijst.
0: Oh, ik denk dat we bij mij zijn.
1: We zijn bij jou.
0: Jazeker, want weet je, in eerste instantie had ik zoiets, nu ik het zag, van 2 keer banjo achter elkaar. Of banjo, hè?
1: Ja, yo met de banjo.
0: Maar ik ben zo blij dat ik nou een nummer kan laten luisteren dat ik denk, zo kan het ook, of met een banjo. En dat is een nummertje van de Rascal Flatts uit 2012. Staat op een album Changed. En ik weet niet of jij de Rascal Flatts kent. Maar dat is een beetje een mix van country, rock en bluegrass-achtige muziek. In het nummer, is wel frappant, zit eigenlijk heel weinig banjo. Maar het staat in het nummer meer symbool voor het landelijke, zuidelijke leven in Amerika. Iemand zit vast in een saai stadsleven en die zou heel graag die vrijheid hebben en gewoon een simpel leventje willen hebben. De Rascal Flatts, die bestaat uit, ik kan de naam al noemen, niet iedereen iets aan hebt. Gary LeVox, Jay The Marcus en Joe Don Rooney. Een Amerikaanse stad Columbus komen ze vandaan, begonnen in 1999. Ja, ik vind ze wel... Wat zit hier nou te lachen?
1: Nee, ik zeg ja, ik zit naar Isa te kijken en denk leuk dat je die namen opnoemt, maar...
0: Ja, die heeft er helemaal geen... Hè?
1: Nee, doesn't ring a bell om in het Engels te blijven.
0: Maar kom ik dan ook niet interessant over als ik dat zo...
1: Ja, dat wel.
0: Nou, dat ze dat weet.
1: Maar jij weet, jij weet dat gewoon.
0: Dat ze dat weet van die Rascal Flatts. Ja, ja. Joh, ik heb laatst nog contact met ze gehad. Dus, we gaan luisteren. Banjo van de Rascal Flatts.

0: Nou, Bob Dylan die zingt over de tambourijn, hè, Mr. Tambourine Man natuurlijk. Je hoorde mondharmonica, je hoorde akoestische gitaar. Nou,
1: wat wil je nog meer?
0: Dat bedoel ik. 1965, ja. Hè? Mr. Tambourine Man, ja. Weet je trouwens dat dit nummer door Bob Dylan nooit als single uitgebracht is?
1: Hoezo niet?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Hoe dan?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Nee? Stond op een of ander album van hem of zo,
0: ja,
1: dan?
0: Maar nooit...
1: Nooit singeltje geweest.
0: Nooit singeltje geweest.
1: Volgens mij een van zijn grootste hits, of niet?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja?
0: Sterker nog, Rolling Stone Magazine, ik haal ze vaker aan, heeft dit nummer op nummer 107 gezet. 107. Op de lijst van 500 beste liedjes aller tijden.
1: Goh, moet je kijken.
0: Nummer 107.
1: Ja.
0: Mr. Tambourine Man.
1: En er geen singeltje van zijn.
0: Bob Dylan.
1: Maar echt bizar. Goed. Ik ben weer. Trompet, hebben we die al gehad? Nee, hè?
0: Nee.
1: Dan heb ik nou een mooi nummertje daarvoor.
0: Het hele orkest al compleet bijna.
1: Ja, bijna, hè. Ja, Trumpets van Jason Derulo uit 2013. Staat op zijn album Tattoos. En het werd wereldwijd een hele grote hit. Hij schreef ook zelf mee aan dit nummertje. En het gaat erover dat je zo verliefd bent dat je allemaal trompetten in je hoofd hoort. Lekker overdreven. Heb jij wel eens trompetten in je hoofd gehad, Ralf?
0: Nou, als ik een avondje in een disco ben geweest of in een harde muziek,
1: ja,
0: dan heb ik daar wel vrij lang last van, ja.
1: En dan heb je een fluit.
0: Ja, fluit. Noem het fluit, noem het trompet.
1: Ja, nee,
0: wat jij wil.
1: Nou, dat is een verschil.
0: Heb jij daar ook zoveel last van? Even serieus?
1: Nou, niet zo gek veel.
0: Frederike die is daar vrij snel van af en ik heb daar echt lang last van.
1: Nee, maar... Kijk, ik vind het heel jammer dit, want ik heb het over trompetten van de liefde. Dat je, wat ik zo zei, dat jij zo verliefd bent dat je trompetten in je hoofd hoort.
0: Ja, hoe wordt een gewetensvraag?
1: Nou ja, jij bent daar veel te nuchter voor.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee, ja. Heel romantisch zijn.
1: Ja, maar romantisch, ben jij echt gewoon helemaal, wel eens helemaal knijter, rood op de boter verliefd geweest?
0: Oh,
1: echt gewoon dat je helemaal...
0: Zo vaak.
1: Echt?
0: Maar dan hoor ik geen trompet in mijn hoofd. Jij wel dan?
1: Ik wou bijna vragen wat dan wel. Maar ja, dat gaan we maar niet doen. Want ik ben bang voor het antwoord.
0: Trompet in je hoofd. Oh,
1: nee. Nee, dat heb ik ook nooit.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet waar het vandaan komt.
0: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk gewoon... weet ik niet. Dan moet je de zanger...
1: vragen.
0: Dat is het mooie van...
1: Hij was destijds
0: singer-songwriter.
1: Wel hartstikke verliefd op... Er was zijn toenmalige vriendin Jordan Sparks. En dat is de vrouw die in de videoclips zit. Maar goed. Alle gekheid op een trompetje. Trumpets.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond, dit is het nieuws.
1: Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Ja.
1: Ja, je mag weer, Izaan.
0: Ik mag weer.
1: Tips en tricks.
0: Dat hij niet gelijk ging lopen. Foei. Ja, ik heb natuurlijk eventjes op internet moeten zoeken, want...
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk de Oostschouts nog niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Maar het is toch weer gelukt.
0: Het is zeker gelukt. Op tweede Pinksterdag opent Sint-Catharinadaal in Oostschout de deuren voor bezoekers tijdens de landelijke dag van het kasteel. Je krijgt daar een bijzonder kijkje in de eeuwenoude kloosterleven en het historische domein. Dit jaar staat alles in het teken van het thema liefde, met verhalen over verbondenheid, zorg en geschiedenis. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, het kasteel de Blauwe Kamer bezoeken en meer leren over de wijngaard, kruidentuin en moestuin. Ook is er de mogelijkheid om de zussen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Het evenement vindt plaats op maandag 25 mei van 2 tot 5 uur 's middags bij het Sint-Catharinadaal in Oostschout.
1: Nou, volgens mij ga jij kijken, Is.
2: Ja, dat is heel interessant, dat is echt heel mooi.
1: Ja, ja, ja.
2: En die tuin, en, ja.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Nou ja, nee, ik dacht misschien ook voor de doelgroep en zo. Daarvan,
1: ja, inderdaad.
0: Ik gooi hem erin.
1: Zou er nog gebeuren dat er mensen het klooster in gaan? Want ik word non.
2: Ja, een heel stuk minder dan 50, 60 jaar geleden, maar ja, nog wel, denk ik toch?
1: Zou het gebeuren nog?
2: Ja, ik denk het wel, dan zouden ze uitsterven. Maar dat gebeurt ook wel. Bij een aantal orders. Nee, maar dat gebeurt bij een aantal orders wel natuurlijk. Als er geen jongen aan was, is dan...
1: Toch? Nee, en voor één of twee kan ze ook heel die tent niet open houden, toch? Ja. Nee, dat zou een mooie vraag zijn. Maar goed, ik zit in Engeland, dus ik weet het niet.
0: Nou, daar krijg je allemaal foto's
1: van jou als non.
2: Misschien bedenkt... Ja, je weet het niet. Raakt ze zo geïnspireerd.
1: Ja, precies.
2: Kom
1: jij
2: terug uit Engeland en dan...
0: Hoe interessant het is. Nee, even serieus.
1: Ja, ja. Nou, ja. Maar ik zou het oprecht, zou ik het wel eens willen zien.
0: En ja, dus, ik ook. Nee, dat meen ik echt.
1: En eens willen vragen, van hoe is dit nu?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar goed, nou, wie weet iets. Het is een leuk uitje voor je. Of voor Ralf, ook altijd leuk natuurlijk. Ja, die knikt. Oké.
0: Okay. Ja. De Brabantse spelletjesmannen organiseren de komende tijd een aantal gezellige bordspelavonden in Oostschout. Tijdens deze avonden draait alles om ontmoeting, verbinding en samen plezier maken. Iedereen is welkom, van ervaren speler tot complete beginner. Bezoekers kunnen kennismaken met allerlei bordspellen, nieuwe mensen ontmoeten en vooral een gezellige avond beleven vol gesprekken en gelach. Volgens de organisatie brengen spellen mensen samen, juist in een tijd waarin eenzaamheid steeds vaker voorkomt. De spelavonden die vinden plaats op donderdag 28 mei, 25 juni en 9 juli van 7 tot 10 uur 's avonds.
1: Wat leuk. Ik ben even helemaal eens bij ontschoten waar het is.
0: Waar het is.
1: Ja? Of, nou, of heb ik het gewoon niet gehoord?
0: Nou nee, ik zit te kijken. Volgens mij heb ik het er ook niet bij gezet.
2: Ook gemist, maar...
1: Ja.
0: Oh, daar kom ik zo nog even...
2: Ja, stom. Dat wordt nog even...
0: Stom, ja, daar heb ik het niet bij gezet. Daar kom ik zo op terug.
1: Oh, nou, ja, dan ligt het niet aan mij.
0: Stom foutje.
1: Nee, want ik zat inderdaad te denken, van wat is het ontzettend leuk.
2: Zijn jullie van de bordspellen?
1: Ik ben van de bordspellen. Jij?
2: Ja, ook.
1: Ja, jij ook.
2: Ja... Niet alles, dat is logisch natuurlijk. Ik wil wel lekker snel aan de gang. Geen uur uitleg en...
1: Nee, dat regenwormen.
2: Ja, dat is voor mij langzaam.
1: Ja, vind ik ook leuk. En ik vind, ja, mijn aller liefste spel is 30 seconds. Dat je dan vijf... Ik heb een kaartje en dan moet ik jou laten raden wat de woorden zijn die erop staan. Dan moet jij dan vijf binnen 30 seconden.
2: Heb ik denk ik wel eens een keer gespeeld.
1: Ja, dus dan moet je heel goed omschrijven.
2: Oh ja, een beetje hints. Achter.
1: Ja, want anders lukt het niet natuurlijk. Maar je mag die woorden niet gebruiken die erop staan.
2: Kennen.
1: En dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Isa is op dit moment volgens mij druk.
0: Ja, nee, ik kom er later op terug. Dat komt goed.
2: Prima. Okay.
0: Ik kan het even niet... Sorry, dat is even een stom foutje, maar dat komt
1: goed.
0: Nee,
1: ben ik.
0: Ja, ja. Moet natuurlijk wel weten waar het is. Anders is het ook een beetje...
1: Dat zou best handig zijn, ja.
0: Oké. Okay. Op zondag 31 mei staat de houthallen, dus heb ik het wel bijgezet, in het teken van live muziek van Tommy Mason. Met bekende covers en rustige luistermuziek zorgt hij voor een ontspannen en gezellige sfeer. Bezoekers kunnen genieten van een drankje, een hapje en live muziek, terwijl ze gezellig bijpraten of een potje pingpong of dart spelen. Een ideale middag om samen met vrienden, familie of het gezin lekker te ontspannen. De middag vindt plaats van 3 tot 6 uur in de houthallen in Oostschout.
1: Leuk.
2: Waar zijn de houthallen?
1: Dus dat is toch die kanaal, toch?
0: Ja, ja. Dat is een leuke plaats, hoor.
1: Langs het kanaal.
2: Ja, ik weet niet waar het is, maar...
1: Ja, dat was een of andere bedrijf van zat en daar is het nou...
2: Waar Gavanitas geweest is?
1: Ja.
2: Oh, ja. Ja,
1: daar,
2: dat is leuk.
1: Toch?
2: Ja, leuk.
1: Ja, daar
2: leuke, is het. Leuke plek.
1: Tenminste, of ik zit daar benaast, maar volgens mij is het daar. de houthallen. Zoeken we ook
2: jongen,
1: op.
2: Jongen, jongen.
1: Hey. Wel, als jij gewoon doorgaat met jouw nummer, dan gaan wij zoeken naar de antwoorden.
2: Nou, is Oosterhout Insight, ja, ben je...
0: Ik ben klaar.
2: Oké, okay, nou, ja. Dan pak ik hem graag weer op. We openen deze lijst al met de saxofoon. En dan keren we gewoon naar terug. En met Kate Bush. Ja, Kate Bush heeft in 1978 het liedje The Saxophone Song opgenomen. En simpelweg een mooie ode aan de saxofoon. Kate Bush.

0: Guitar Man van Brett, 1972, van het gelijknamige album. Een van hun bekendste soft rock nummers. Wat gaat over een muzikant die van stad naar stad trekt met zijn gitaar en leeft voor zijn muziek. De zanger en songwriter David Gates, die schreef het nummer. De band ging een paar keer uit elkaar, maar kwam toch steeds weer bij elkaar. En ja, hun grootste hit schijnt te zijn Make It With You. Het zegt mij niks.
1: Ja, ik kon net zeggen, verklaar je me voor gek als ik zeg Brad.
0: Ja, ook
1: nog
0: dat.
1: Nooit van gehoord. Nee. Dit nummer wel.
0: Wel, hè? Als je het hoort, dan denk je, oh
1: de
0: ja.
1: De naam Brad als band?
0: Nee, precies. En ja, dingen zeg maar ook helemaal niks. Make It With You. Maar dat zal misschien ook zijn als we dat horen.
1: Gaan we wel beluisteren.
0: Even terugkomend op natuurlijk de Oosterhout Inside is.
2: Ja. Ik heb het inmiddels opgezocht. Het is in Arkenonk, Arkenonk 90. En dan is het de wijkcentrum Dommelbergen.
1: Kijk, ja. Voor de borstspelletjes.
2: Dus nogmaals,
1: voor
2: de borstspelletjes. Van 7 tot 10 uur op 28 mei.
0: Ja, nou, leuk hoor. Goed. En de houthallen die zijn dus inderdaad aan het Willeminderkanaal.
1: Ja. Ja.
0: Ook nog even opgezocht.
2: Nou, dat ook weer.
0: Nou, alles is weer geverifieerd. Hè?
1: Mooi.
0: Zeker.
1: Want ja, nu is toch wel een groot moment in deze uitzending. Want op welke uitzending zitten we nu? 54, 55, Katie, zoiets?
2: Nee, we
1: zoiets?
2: Zitten 53, ja,
1: jij
2: volgens mij.
1: 53, jullie 53, weten dat precies.
0: Ja.
1: Aflevering 53 en nog nooit, volgens mij, een nummertje van de zangeres van de naam erin.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Nou, daar komen we heel stellig uit.
0: Ja.
1: En ook zoiets van, en terecht.
0: Nee, zeker niet. Het was wel een grootheid, hoor.
1: Nou, dat mag je zeggen, Merische Vaas.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Nou ja, als je natuurlijk hebt over muziekinstrumenten, zat ik te denken, een mooie mandoline is niet te versmaden natuurlijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou ja, en wie heeft er natuurlijk een fantastisch nummer van gemaakt, is de zangeres zonder naam. Ja, speciaal voor jou ook wel en Isa ook. Ik weet dat jij een groot liefhebber bent van het oeuvre van de zangeres zonder naam.
0: Weet jij überhaupt wie het is, Is?
2: Hij is wel maar een beetje stangen.
0: Ja, ken jij zangeres?
2: Ik hou je natuurlijk helemaal niet van.
0: Nee, dat sowieso niet, maar ken jij ze?
2: Nee.
0: Nee. Dan moet ik echt eens opzoeken.
1: Nou, dan moet je dit nu echt even goed luisteren.
0: Ja.
1: Mandoline in Nicosia, 1972. Zangeres zonder naam.

0: Ja, en terwijl wij nog even de laatste passen van onze cha-cha-cha doen naar Ralf, ga ik iets vertellen over een steel guitar en een glass of wine van uit 1962, komt dat nummertje alweer. En ik heb de versie van Paul Anka met deze versie met Ray Ellis en his orchestra erbij. Jij zegt, ik ken het van...
1: Ja, het is wat dat betreft jammer dat we niet live zijn natuurlijk, want dan hadden we zeker nu tips gekregen, ja, en reacties. Volgens mij heeft onze eigen Tilburger John Spencer heeft hier een Nederlandse, ja, versie van gehad.
0: Ja, zoeken we ook weer op. Ja. Maar zou goed kunnen, John Spencer. Wat een heerlijk, die vent. Ja, als je toch een fout hebt. Jij hoeft niks meer te zeggen, hè? Met je zangeres zonder naam.
1: Ja,
0: en met,
1: goed,
0: Jasperina de Jong.
1: Jasperina de Jong.
0: Ja. Nee, dit nummer is echt wel geschreven door Paul.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Die heeft al meerdere hits op zijn naam staan.
0: Ja, een van de meest bekende. Toch wel My Way.
1: My Way, ja.
0: Toch? En Put Your Head on My Shoulder. En Lonely Boy.
1: Ja.
0: Allemaal zijn het.
1: Allemaal Paul Anka.
0: Ja.
1: En de steel guitar, hè? Jouw droominstrument hebben we net gehoord.
0: Ja. Nou, ik ben ook echt gaan zoeken. Want we hadden natuurlijk allemaal verschillende instrumenten. Ik ben ook echt gaan zoeken op steel guitar. En toen moest ik echt wel doorzoeken van naar welke nummers. En ja,
1: nou, toen had je
0: eentje. Ja, ja, precies. Maar eentje is genoeg, toch?
1: Leuk. Ook uit de oude doos dus. 1962 zei je
0: oude
1: net,
0: doos.
1: Hè?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ook een klein beetje uit de oude doos. Uit 1999. Toch alweer een stuk recenter, maar toch weer 27 jaar geleden, is het volgende nummer van Rowan Hazen, She Stole My Accordion. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb jij ook altijd afgevraagd, hoe kom je nou toch aan die naam Rowan Hazen? Wat betekent dat nou? Weet je dat?
0: Geen idee.
1: Enig idee.
0: Nee.
1: Nou, ik wist het ook niet. Ik heb het natuurlijk ook op internet gevonden.
0: Ja. En wat is het?
1: In die mannen komen uit Limburg, hè? Rowan Hazen, die band. En in dat dorp waar die mannen dan vandaan komen, was er in de 19e eeuw een karakteristieke dorpsgenoot, hadden zij.
0: Ja.
1: Karakteristieke inwoner. Geheten Christiaan Heren. Hazen, sorry.
0: Oh,
1: ja, maar soms kan ik mijn eigen handschrift niet lezen.
0: Nee, ik snap het verband al niet met
1: Christiaan
0: de naam.
1: Christiaan Hazen.
0: Ja.
1: En dat is dus verbasterd tot in dat dialect wat daar gesproken wordt. Rowan Hazen.
0: Hoe
1: en dat
0: was
1: betekent
0: zijn voornaam?
1: Christiaan Hazen. Maar zijn bijnaam was Ruige Hazen.
0: Oh,
1: Ruige Hazen en dat wordt dan Rowan Hazen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kan het natuurlijk niet uitspreken zoals dat
0: Rowan Hazen
1: natuurlijk. Maar
0: Rowan Hazen.
1: Rowan Hazen.
0: Stel maar.
1: Ja. Dat is natuurlijk een grootste hit geweest.
0: Ja.
1: Nu ga je dus horen, She Stole My Accordion. En daar wordt dus uiteraard accordeon ingespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Door de accordeonist Flaco Jiménez. Rowan Hazen.

0: Me and My Guitar van Tom Dice. Het nummertje waar hij in 2010 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Hij kwam uit voor België. Volgens mij praat hij gewoon Nederlands. Een Vlaming volgens mij. Want hij heeft ook meegedaan aan de Vlaamse versie van Idols.
1: Dus hoe is hij eindigd met het, op het Songfestival?
0: Op het Songfestival is hij zesde geworden. En het was voor
1: in de finale?
0: Voor België was het sowieso wat bijzonder dat ze doorgingen naar de finale. En ook nog
1: voor Nederland ook.
0: Ja, en eigenlijk, want het viel gewoon op. Want je kent daar wel heel bombastisch, het Songfestival. En daar stond hij gewoon heel eenvoudig met alleen zijn stem en de akoestische gitaar. Stond hij op het podium. Ja, pakte er wel een hoop punten mee. Dus het nummertje zelf gaat over je onzeker voelen en dan steun vinden bij de muziek en je gitaar.
1: Nou, altijd
0: zo makkelijk kan het zijn. Ja, toch? Voor veel mensen wel, denk ik. Want de mooiste liedjes worden natuurlijk ook vaak geboren van iemand voelt zich ellendig. Ja, en die gaat een beetje te pingelen op zijn gitaar.
1: Dat is zo jaloersmakend, hè? Als je dan gewoon je gitaar kan pakken en dan gewoon dat lekker eens op die manier kan verwoorden. Door je gitaar gewoon.
0: Ja, dat maar jaloersmakend op, dat geldt dan niet toch voor jezelf een beetje kloot te voelen en dan op je gitaar.
1: Nee, maar wel dat toch? Je dan je gitaar kan pakken dat er dan iets fantastisch uitkomt.
0: Dat wel. Dat ik kan beter gelukkig zijn en geen muziekinstrument kunnen bespelen. Dat kan ook nog.
1: Je kan misschien ook gelukkig zijn en daar een mooi nummer afmaken. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dat is echt.
1: De meest mooie nummers worden vaak gemaakt inderdaad op.
0: Ja, is gewoon.
1: Depressies.
0: Is gewoon een feit. Ja,
1: dan krijg je dan creativiteit door.
0: Ja.
1: Weet je waar het tijd voor is?
0: Waar is tijd voor?
1: Voor ons leuke item.
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: De grabbelplaat, Katie, die natuurlijk.
0: Toch, daar zitten we toch altijd weer iedere week op te wachten.
1: Daar is hij weer.
0: Ja, het wordt steeds leuker.
1: Wij zaten te praten en ondertussen ging Isa die sneakers dan naar de kast.
0: Ja. En dan wordt er echt zo gekeken, want kijk, ik zit natuurlijk met mijn rug dan naar Isa toe. Jij kijkt naar mij.
1: Ja, dus ik durf niet te kijken. Ik zal echt
0: en dan
1: zo
0: was het echt zo van, Ralf, niet spieken.
1: Niet kijken, want Isa is heel streng. En terecht.
0: Ja, nou, ik dacht al twee keer vandaag dat we hem gehad hadden. Met Jo met de Banjo en met de zangeres zonder naam. Maar wat ik er straks al zei, Isa, het kan niet erger volgens mij. Hè? Dus,
1: nou, Katie.
3: Nou, ik heb geen idee wat het is.
0: Oh, je weet niet wat het is?
3: Nee, we gaan gewoon kijken.
0: Zet hem maar aan.

0: Wat is er, Isa?
1: Het is eigenlijk echt een hele slechte fout.
2: Nou, wij zaten te denken of die man heeft een ontzettend lage stem.
0: Hij staat op 33. Ja, maar
2: mensen, even...
1: Ik vind het wel grappig.
2: Isa is nog zo jong. Dat kun je er echt niet kwalijk nemen.
0: Nee, die weet niet eens wat een pick-up is.
2: 33 toeren, 45 toeren.
0: Maar goed, hoe komt ze hier nou achter?
2: Nou, ik zei tegen Isa van, heb je hem wel op de juiste snelheid staan?
0: Ik zit echt met mijn koptelefoon op te luisteren. Wat de fuck is dit?
2: Barry White, die heeft een donkere stem. Maar dit, dit was nog een... Maar er gaat een... Hij gaat opnieuw ingestart worden.
0: Ze heeft zelf heel veel lol nu.
2: Ja, dat is toch leuk.
1: Ja, ik vind het wel humor.
0: En dan zo meteen wel herkennen.
2: Wij zaten echt zo te kijken van, oké. Oh, die stem.
0: Zullen we
1: het nog een keer gaan proberen?
2: Ja hoor, zeker.
1: Klein verschilletje.

0: Ja. Ja. Zelfs op de juiste snelheid kwamen we er nog niet achter.
1: Hij klonk ook wel wat beter, hè?
2: Hij klonk een stuk beter. Ja, maar ik vind dit hilarisch de stem, natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ook.
0: Ik zei net van ja, dan ben ik aan het luisteren naar de muziek en dan gaan de raderen
2: draaien. Ja, dan kan je niet op een ander nummer komen.
0: Het is jaren 80. Daar waren we het over eens.
2: Ik heb opgeschreven 87. Het nummer heet Everybody Had Fun Tonight, denk ik. Ja, dus ik weet niet of we daarmee goed zitten, Isa. Dat denk jij al welk jaar?
0: Die stem deed me heel erg denken aan een Engelse band of een Engels duo die een grote hit hebben gehad waar ik nu niet op kan komen. En ik dacht dat ze iets van ABC heette of zo.
2: Ik denk dat het een grotere band is. Geen duo.
0: Isa, verlos ons.
2: Uit welk jaar?
1: 1986.
0: Ja.
2: Nou, dus een jaartje zit ik ernaast. Ja. Oké. Okay.
1: De titel is Everybody Have Fun Tonight. Dus nou, jullie ook.
0: Oké. Hey. Dan komt hij.
1: En het liedje is van een Britse band genaamd Wang Chung.
2: Hoe?
0: Nee.
2: Wang Chung?
1: Ja, nou ja.
2: Van de Chinees.
0: Maxime? Heb je het singeltje? Heb je de hoes?
2: Hoe schrijf je het?
1: Ga maar eens even kijken.
2: Oh, Wang Chung.
0: Wang Chung.
2: Zeg maar helemaal niks.
1: Ja, het is een Britse band. Momenteel bestaande uit Nick Feldman en Jack Hughes.
0: Wang en Chung.
1: Lach jij maar uit?
2: Nee, ik lach er al
0: Nee, we zitten hier. Kijk, hier staan de foto's van de
2: heren. Ja, Ralf is naar mij zo uit te beelden welke mannen het zijn. Ja.
0: Nog nooit van gehoord.
2: Nog nooit. Nee.
0: We zaten met de titel goed. We zaten met het jaartal. Nou
2: ook vond ik ook
0: goed,
2: heel goed. Zeker.
0: Wang en Chung. Nee.
1: Ja.
2: Maar dat lijkt toch hartstikke Chinees? Dus,
1: dat zijn ze nu, denk ik. Nou,
2: Oesh.
0: Zijn niet dames, 40 jaar naar dato, hè? 40 jaar.
2: Ja, oké. Okay. Nou, vooruit aan Ralf. Ja.
0: Leuk, Isa. Dank je wel weer.
2: Ja, het was een leuke toevoeging. Vooral in de juiste toerental.
1: Het is altijd echt het eerste wat ik normaal gesproken doe, maar ja.
2: Ja, nee, ik kan het wel eens vergeten, hè? Het blijft ook nog steeds voor jou een bijzonder ding, natuurlijk, zo'n plaatsspeler.
0: Zullen wij eens...
2: Ralf, volgens mij ben jij hem.
0: Dat denk ik ook. Ja. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dat mag jij.
0: Dames, When My Guitar Gently Weeps. Ja, toch?
2: Ja.
0: Dan weet
2: ik
0: mooi
2: van mijn gejat, jongen. Die had ik ook op mijn lijstje.
0: Ja, ik denk, ja, ho. Dat is de mijne. Dat is de mijne. Geschreven door George Harrison.
2: Ja, Merry Christmas.
0: Dus een keer niet door Paul McCartney of door John Lennon. Nee. George Harrison. Nou, die kon er ook wat van.
2: Oh.
0: Ik had net al bij Mr. Tambourine Man, Rolling Stone Magazine, hè, dat hoog gewaardeerd werd. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Dat zie je goed.
2: Maar dat deed je echt heel erg. Je vertraging, jouw knie omhoog.
0: Ja, het is later op de avond. Ja, ben niet meer zo snel.
2: Zag je dat? Dat ging echt... Ja, ga door.
0: Dit nummer, When My Guitar Gently Weeps, is door Rolling Stone Magazine op plaats 135 gezet. Hè? 135 van de top 500 beste nummers aller tijden. En dan komt hij op nummer 7 van de 100 beste gitaarnummers aller tijden.
2: Hey. Is dat
0: toch?
2: Ja.
0: When My Guitar Gently Weeps.

0: Zo.
1: Zo.
0: In één keer was hij
1: afgelopen. Goedemorgen. Ja, nou, ja, ik ken heel het nummer niet, maar ik vind het hartstikke leuk. En vooral, ik had inderdaad al gehoord dat op het eind schijnt je echt flink los te gaan. Nou, dat ging het hier ook. Dit was World's Smallest Violin van AGR. AGR, dat staat weer voor Adam, Jack en Ryan Matt. Dus.
0: Het zou het goed doen op het Eurovisie Songfestival, dit nummer, denk ik.
1: Ja.
0: Doe me eraan denken op een of andere manier.
1: Ja, zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Hun album heet Orchestra, daar staat het nummertje op. Ja, een heel vrolijk en druk nummer, maar het gaat eigenlijk over onzekerheid en stress. Dus dat is wel heel tegenstrijdig. Doen alsof je medelijden hebt met iemands hele kleine probleempjes. Ik ken het dus ook verder niet, maar het schijnt echt mega populair te zijn geworden door TikTok, dat daarop gebruikt is. Ik kijk dan bij Isa. Klopt dat, Isa?
2: Ja, ja? Nou, daar ken ik het van.
1: Oké, okay. Ja. Dat werd dan onder bepaalde filmpjes gebruikt of zo? Of,
2: ja, ik weet niet precies meer wat, maar wel dat stukje dat het dan steeds sneller gaat.
1: Ah, daar gebruikt ze ergens voor.
2: Ja.
1: Oké, okay. Nou goed, ik vond het leuke. En het was natuurlijk een viool in de titel.
0: Ja, ik zit al te kijken, die hadden we nog niet gehad.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, daarom. Zo kwam ik ook bij het nummer.
0: Nou ja, weet je welk instrument we ook al niet gehad hebben?
1: Vertel.
0: Drumstel.
1: Wow.
0: De drums.
1: Die hebben we niet gehad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Kijk even naar de lijst.
1: Ja, daar ben ik hartstikke gelijk in, jongen.
0: Even spieken.
1: Ja.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee,
0: de drums.
1: Niet gehad.
0: Nou, laat ik daar dan net ontzettend mooi nummertje voor gevonden hebben.
1: Ja.
0: Het is van de Stone Roses. Ik dacht, Stone Roses,
1: Stones?
0: Geen ja. idee. Ja, ja, wie zijn dat?
1: Nee.
0: Het is een nummer uit 1989.
1: Ik ken dat nummer ook niet.
0: Ja. Dus het schijnt, het is een Engelse band.
1: Ja.
0: En... het schijnt een voorbeeld voor Oasis te zijn geweest. Oasis, Noel Gallagher was er jaloers op.
1: Oh.
0: Want hij zei, eigenlijk waren zij veel beter dan wij ooit geweest zijn. Nou, dat
1: vind je
0: zeg...
1: ook?
0: Ja, ik ken alleen dit nummer nu, wat ik nu ga aankondigen verder. Ik vind Oasis, ja.
1: Ja.
0: Ja, mooie nummers,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja. De Stone Roses met She Bangs the Drums.

0: Brenda Russell met Piano in the Dark, nummertje uit 1988. Een lekkere mix van soul, jazz en pop. En gelijk ook ons laatste nummer van deze uitzending. En ik hoor in één keer een nummer. Waar is het nou ook weer van? Van Inside? Of
1: van de Inside.
2: Ja, dus de tune van
0: ja,
2: de Inside.
0: Ja, toch? Van Inside. Nou, ik ga niet de Inside doen. Daar heb ik geen zin in.
2: Doe nog een Inside, kun je uitschelen.
0: Ja, ik zou niks weten wat ik moet vertellen
1: ik
0: over
1: Oosterhout.
0: Ah, daar is hij weer. Zeker. Nou, lieve luisteraars. Van sax tot banjo. Van piano tot gitaar. Het blijkt maar weer dat muziek niet alleen in noten zit. Maar ook soms gewoon in de titel van een liedje. En wat kunnen instrumenten toch bijzonder zijn. Hè? Een piano kan lekker melancholisch klinken. Een saxofoon sexy. Een banjo vrolijk en wat chaotisch. En een viool dramatisch. En de gitaar, nou, die kan eigenlijk alles. Die kan lief, verdrietig, stoer, romantisch. Wij vonden het in ieder geval een feestje om al die instrumenten.
3: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: plage.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond, dit is het nieuws.
1: Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: stil.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

tafel, gelaaien met zand. Stuitert op stroom, de wagen in held. De aarde die steeds wat naar onder toe velt. En ik haal die langs akkers, kanten.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het
2: uur na